bord aan. En minst u honden men naar de dagens. Men tycker du, Veronica, att morgonen är...